0: naar Cirque, uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer Circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: perfect momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Sinner Cirq. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirq zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirq is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirq. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Wilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Wilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Sinner Cirq, uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirq zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burlesque en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirq is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirq. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Van 15 tot en met 17 juni zijn er kleine rioleringswerken in de Ozzielei in Mortsel. De werken gebeuren ter hoogte van huis nummer 32. Door de werf is er verkeershinder. Doorgaand verkeer en fietsers moeten enkele dagen een omleiding volgen. Er komt signalisatie om alles duidelijk aan te geven. Plaatselijk verkeer kan tot aan de werfzone rijden. Voetgangers kunnen altijd passeren. Bij slecht weer kan de planning nog wijzigen. Carrefour Market Mortsel opent opnieuw op maandag 15 juni. Dat melden de zaakvoerders van de winkel aan de Lierse Steenweg. De winkel moest dicht nadat het dak op 17 mei deels instortte door zware regen. Daardoor was er te veel schade om nog klanten te ontvangen. Intussen wordt er hard gewerkt om alles op te ruimen en te herstellen. We doen er alles aan om op 15 juni weer open te gaan, zeggen de zaakvoerders. Morgen donderdag wordt het zonnig en warm in de regio Antwerpen, met maxima rond 28 graden. Vrijdag wordt het nog warmer, tot ongeveer 32 graden, maar er komen meer wolken bij. Zaterdag blijft het eerst nog warm, met zo'n 28 graden, maar dan neemt de kans op regen en onweer toe. Het wordt dus een zomers begin, maar houd tegen zaterdag best rekening met buien.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op Radio Zuidrand.

0: Winner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: De ochtend van Radio Zuidrand.
3: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Hovo koopt 2 extra percelen voor het nieuwe Vredepark. Dat park komt tussen de Vredestraat en de Jan-Frans Gellinklaan en wordt 8000 vierkante meter groot. 1 perceel moet zorgen voor een toegang vanuit de Jan-Frans Gellinklaan. Het andere stuk grond wil de gemeente vrijhouden voor een latere uitbreiding. Volgens burgemeester Thierry Lens is die grond nu nog woongebied, maar niet bebouwd. Na de zomer mogen buurtbewoners zeggen wat ze graag in het park willen. De gemeente bekijkt nog hoe dat zal gebeuren. Het bestuur hoopt het park in 2027 te openen.
5: De afbraakwerken aan de Berkhoevelaan 4850 in Duffel zijn gestart. Op die plek bouwt woonmaatschappij Woonstroom haar nieuwe hoofdkantoor. Het gebouw moet klaar zijn voor de verhuis in 2027. Woonstroom heeft meer ruimte nodig na de fusie van verschillende woonmaatschappijen. Het nieuwe kantoor krijgt een open onthaal, aparte gespreksruimtes en meer dan 40 flexibele werkplekken. Er komt ook een ontmoetingsruimte met dakterras. Woonstroom kiest voor duurzame materialen en energiezuinige technieken. De locatie ligt bewust midden in een eigen woonwijk, dicht bij huurders en kandidaathuurders. Morgen donderdag wordt het zonnig en warm in de regio Antwerpen, met maxima rond 28 graden. Vrijdag wordt het nog warmer, tot ongeveer 32 graden, maar er komen meer wolken bij. Zaterdag blijft het eerst nog warm, met zo'n 28 graden, maar dan neemt de kans op regen en onweer toe. Het wordt dus een zomers begin, maar houd tegen zaterdag best rekening met buien.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 14 juni nemen de VNPA natuurgidsen van Edegem je graag mee op sleeptouw tijdens een boeiende en bovendien gratis rondleiding in Fort 5. Tussen 10 uur 's morgens en 12 uur 's middags ontdek je er met eigen ogen hoe bomen en planten de oude gebouwen hebben ingenomen. Tijdens de begeleide wandeling wandel je langs verschillende biotopen en het vleermuizenreservaat dat in de oude gangen is gevestigd. Start is aan de ingang van Fort 5 in de Fort 5-straat te Edegem. Vooraf moet je inschrijven en dat kan via stappers.wim@gmail.com. Dat is stappers.wim@gmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Jouw regio. Jouw stem. Jouw muziek. Zuidrand.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Muziek en nieuws.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondagochtend 28 juni vanaf 7 uur trilt de grond in Lier. Beleef een dag vol brullende motoren, zinderende krachtmetingen en heel veel full pools. Naast de actie op onze twee wedstrijdbanen zorgen we voor een gezellige sfeer, lekker eten en frisse pinten. Voor de kids is er een speeldorp met springkastelen, een hooiberg, traptractors en veel meer. Er is ook een gratis ruime parking voorzien. Trekker Trek Lier, zondag 28 juni, aan de vruchtenlijn nummer 41 te Lier. Info via www.trekkertrek.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio
0: Zuidrand.

0: 24 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, De Nijl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenijl.be. Brasserie De Nijl, Doornstraat 246 in Wilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Wilrijk heeft 3 speel- en sportplekken vernieuwd. Op de Bist en aan de Vorsterhuislaan wordt al volop gespeeld. Het Marmotteke aan de Rooiboslaan opent op woensdag 24 juni met een speelfeest. De speeltuin op de Bist is groter en geschikt voor alle leeftijden. Er zijn ook zitplekken en veel groen. Aan de Vorsterhuislaan kreeg het Doolhofke nieuwe speelzones. Er is ruimte voor freerunning, calisthenics en een nieuw 3x3 basketbalveld. Het Marmotteke wordt een groene speelplek met een veilige zone voor kleine kinderen. Het feest loopt van 16 tot 18 uur. Van 15 tot en met 17 juni zijn er kleine rioleringswerken in de Ozzielei in Mortsel. De werken gebeuren ter hoogte van huis nummer 32. Door de werf is er verkeershinder. Doorgaand verkeer en fietsers moeten enkele dagen een omleiding volgen. Er komt signalisatie om alles duidelijk aan te geven. Plaatselijk verkeer kan tot aan de werfzone rijden. Voetgangers kunnen altijd passeren. Bij slecht weer kan de planning nog wijzigen. Morgen donderdag wordt het zonnig en warm in de regio Antwerpen, met maxima rond 28 graden. Vrijdag wordt het nog warmer, tot ongeveer 32 graden, maar er komen meer wolken bij. Zaterdag blijft het eerst nog warm, met zo'n 28 graden, maar dan neemt de kans op regen en onweer toe. Het wordt dus een zomers begin, maar houd tegen zaterdag best rekening met buien.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 31 mei vieren wij onze Flower Power Dag. Kom genieten van een verse cocktail of mocktail. Leer alles over bijen door een echte imker en maak strandbloemen met het hele gezin. Leg al deze mooie momenten vast voor een blijvende herinnering. Iedereen op zondag 31 mei van harte welkom op onze Flower Power Dag. In de residentie Rubens aan de Jozef Hermanslei 21 te Mortsel. En dit vanaf 14 uur in de namiddag. Zien we jullie daar? Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
2: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
1: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
2: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
3: Gevoel voor de regio, hart voor muziek.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op vrijdag 29 mei zet het Sint-Jozef Instituut de Kontich voor de laatste keer dit schooljaar de schouders onder het slotevenement van Team Gambia. Van 16 uur in de namiddag tot 23 uur 's avonds toveren we onze speelplaats om tot the place to be. De inkom is volledig gratis en iedereen is van harte welkom. Voor drankjes aan democratische prijzen, lekkere snacks, heel veel sfeer en 5 DJ's die de beats verzorgen. Vrijdag 29 mei van 16 tot 23 uur Sint-Jozef Instituut Mars for Gambia aan het Gemeenteplein 8. Te Kontich. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Van 15 tot en met 17 juni zijn er kleine rioleringswerken in de Ozzielei in Mortsel. De werken gebeuren ter hoogte van huis nummer 32. Door de werf is er verkeershinder. Doorgaand verkeer en fietsers moeten enkele dagen een omleiding volgen. Er komt signalisatie om alles duidelijk aan te geven. Plaatselijk verkeer kan tot aan de werfzone rijden. Voetgangers kunnen altijd passeren. Bij slecht weer kan de planning nog wijzigen. Carrefour Market Mortsel opent opnieuw op maandag 15 juni. Dat melden de zaakvoerders van de winkel aan de Lierse Steenweg. De winkel moest dicht nadat het dak op 17 mei deels instortte door zware regen. Daardoor was er te veel schade om nog klanten te ontvangen. Intussen wordt er hard gewerkt om alles op te ruimen en te herstellen. We doen er alles aan om op 15 juni weer open te gaan, zeggen de zaakvoerders. Morgen donderdag wordt het zonnig en warm in de regio Antwerpen, met maxima rond 28 graden. Vrijdag wordt het nog warmer, tot ongeveer 32 graden, maar er komen meer wolken bij. Zaterdag blijft het eerst nog warm, met zo'n 28 graden, maar dan neemt de kans op regen en onweer toe. Het wordt dus een zomers begin, maar houd tegen zaterdag best rekening met buien.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Rara, een dorp vol duisternis. Wanneer de politie veel klachten krijgt over de bewoners van Boevegem, lijkt het dorp een plek van nachtmerries. Daarom wordt de wereldberoemde detectieve Rara ingeschakeld. Durf jij mee te gaan op onderzoek? Theatergroep Sharabang en zangkoor Sharazang geven het beste van zichzelf op donderdag 11 juni, vrijdag 12 juni en zaterdag 13 juni te 19:30. Op zondag 14 juni is de vertoning om 14 uur. Dit alles in Theater Arsenaal in Mechelen, gelegen langs de Deilenpad in de Kruidtuin. Tickets zijn te bekomen via www.sharabangvz2.be of www.theaterarsenaal.be. €15 voor een volwassene en je betaalt €10 voor een min 12-jarige. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be. We'll be right back.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.

Zuidrand. En je dag kan niet stuk.

0: Wiener Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Wiener Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Wiener Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Wiener Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
3: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 13 juni van 11 uur 's morgens tot 21 uur 's avonds is er de tweede Open Familiedag Easy Bikers MVC. Iedereen is van harte welkom op onze tweede familiedag. Met een gratis inkom, ambiance en plezier verzekerd. Er is van alles te beleven. Een foodtruck, drankjes, plezier voor de kids. En wegens groot succes ook dit jaar een rondrit met de trike. Kom zeker langs aan de Bruel en het Kapelplein te Duffel. En kom kennis maken met onze Duffelse motorvriendenclub. Graag tot dan en iedereen van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De ochtend van Zuidrand.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen met Radio Zuidrand.
2: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
3: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
4: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
2: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
4: 105.1 en 106.5 FM.
2: Online via radiozuidrand.be.
4: En nu ook via DAB+.
5: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
6: Hovo koopt 2 extra percelen voor het nieuwe Vredepark. Dat park komt tussen de Vredestraat en de Jan-Frans Gellinklaan en wordt 8000 vierkante meter groot. 1 perceel moet zorgen voor een toegang vanuit de Jan-Frans Gellinklaan. Het andere stuk grond wil de gemeente vrijhouden voor een latere uitbreiding. Volgens burgemeester Thierry Lens is die grond nu nog woongebied, maar niet bebouwd. Na de zomer mogen buurtbewoners zeggen wat ze graag in het park willen. De gemeente bekijkt nog hoe dat zal gebeuren. Het bestuur hoopt het park in 2027 te openen. De afbraakwerken aan de Berkhovenlaan 4850 in Duffel zijn gestart. Op die plek bouwt woonmaatschappij Woonstroom haar nieuwe hoofdkantoor. Het gebouw moet klaar zijn voor de verhuis in 2027. Woonstroom heeft meer ruimte nodig na de fusie van verschillende woonmaatschappijen. Het nieuwe kantoor krijgt een open onthaal, aparte gespreksruimtes en meer dan 40 flexibele werkplekken. Er komt ook een ontmoetingsruimte met dakterras. Woonstroom kiest voor duurzame materialen en energiezuinige technieken. De locatie ligt bewust midden in een eigen woonwijk, dicht bij huurders en kandidaathuurders. Morgen donderdag wordt het zonnig en warm in de regio Antwerpen, met maxima rond 28 graden. Vrijdag wordt het nog warmer, tot ongeveer 32 graden, maar er komen meer wolken bij. Zaterdag blijft het eerst nog warm, met zo'n 28 graden, maar dan neemt de kans op regen en onweer toe. Het wordt dus een zomers begin, maar houd tegen zaterdag best rekening met buien.
0: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 31 mei is het weer zover. Dan trekken we onze loopschoenen aan voor de 40ste Paliter Jogging. Deze heeft zijn start en aankomst op de Grote Markt van Lier. Net als andere jaren kan je deelnemen aan een wedstrijd van 5 of 10 kilometer. De kinderloop is van 500 tot 1000 meter. Om 14 uur start de eerste kinderloop van 1000 meter in de buurt van de Grote Markt van Lier en het Zimmerplein. Om 14.15 uur is er de 500 meter. Om 14.50 uur start de 10 kilometer en om 15 uur start de 5 kilometer. Inschrijven en info over je startnummer gaat via AV Lira Lierse of paliterjogging.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Sinnercirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinnercirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
2: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
1: Sinnercirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
2: Sinnercirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
3: Zuidrand. Jouw dagelijkse dosis feel good.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Tijd voor de junikermis in Edichem. Zet het in je agenda van vrijdag 19 juni tot en met dinsdag 23 juni toveren we het gemeenteplein van Edichem weer om tot één groot feest. Of je nu komt voor de adrenaline in de snelle rides, de behendigheid bij de grijpkraampjes of simpelweg voor een portie warme smoutenbollen, onze junikermis heeft het allemaal. Opening vrijdag 19 juni te 15:30 en einde voorzien dinsdag 23 juni te 23 uur. Dit alles op het gemeenteplein in Edichem. Allemaal graag tot op de junikermis. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Wilrijk heeft 3 speel- en sportplekken vernieuwd. Op de Bist en aan de Vorsterhuislaan wordt al volop gespeeld. Het Marmotteke aan de Rooiboslaan opent op woensdag 24 juni met een speelfeest. De speeltuin op de Bist is groter en geschikt voor alle leeftijden. Er zijn ook zitplekken en veel groen. Aan de Vorsterhuislaan kreeg het Doolhofke nieuwe speelzones. Er is ruimte voor freerunning, calisthenics en een nieuw 3x3 basketbalveld. Het Marmotteke wordt een groene speelplek met een veilige zone voor kleine kinderen. Het feest loopt van 16 tot 18 uur. Van 15 tot en met 17 juni zijn er kleine rioleringswerken in de Ozilei in Mortsel. De werken gebeuren ter hoogte van huis nummer 32. Door de werf is er verkeershinder. Doorgaand verkeer en fietsers moeten enkele dagen een omleiding volgen. Er komt signalisatie om alles duidelijk aan te geven. Plaatselijk verkeer kan tot aan de werfzone rijden. Voetgangers kunnen altijd passeren. Bij slecht weer kan de planning nog wijzigen. Morgen donderdag wordt het zonnig en warm in de regio.

0: Regio Antwerpen met maxima rond 28 graden. Vrijdag wordt het nog warmer, tot ongeveer 32 graden, maar er komen meer wolken bij. Zaterdag blijft het eerst nog warm, met zo'n 28 graden, maar dan neemt de kans op regen en onweer toe. Het wordt dus een zomers begin, maar houd tegen zaterdag best rekening met buien.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op radiozuidland.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op 13 juni verandert de commandant van Latemstraat in Hoboken in een bruisende straat vol sfeer, koopjes en gezelligheid. Op onze rommelmarkt eerst er een gezellige buurtsfeer. Er zijn leuke bezoekers en koopjesjagers en je vindt er leuke spullen, speelgoed, kledij, decoratie, boeken of verborgen schatten. 13 juni, commandant van Latemstraat in Hoboken. Interesse om ook een plaatsje te reserveren? Dat kan via telefoonnummer van Joyce 0495 88 90 41. Samen maken we er een supergezellige dag van. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: De beste mix van muziek en actua.
1: Ook op woensdag.
0: Bij Radio Zuidrand.
2: Cut my heart about one, two times. Don't need

0: Sinner Cirq. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirq zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirq is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirq. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Zondag 7 juni vanaf 13 uur. Heerlijk Ekeren, dorpsdag en bierproeverfeesten. En dit alles aan het Christus Koningplein te Ekeren. Wat kan je verwachten? Heerlijk Ekeren, dat is een gezellige bijeenkomst van verschillende verenigingen, diensten en handelaars uit Ekeren. Naar goede gewoonte vinden naast de dorpsdag ook de bierproeverfeesten plaats. Afspraak dus op 7 juni. Programma en parcours of meer info nodig? Check www.ekeren.be/heerlijkekeren. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Van 15 tot en met 17 juni zijn er kleine rioleringswerken in de Ozzielei in Mortsel. De werken gebeuren ter hoogte van huis nummer 32. Door de werf is er verkeershinder. Doorgaand verkeer en fietsers moeten enkele dagen een omleiding volgen. Er komt signalisatie om alles duidelijk aan te geven. Plaatselijk verkeer kan tot aan de werfzone rijden. Voetgangers kunnen altijd passeren. Bij slecht weer kan de planning nog wijzigen. Carrefour Market Mortsel opent opnieuw op maandag 15 juni. Dat melden de zaakvoerders van de winkel aan de Lierse Steenweg. De winkel moest dicht nadat het dak op 17 mei deels instortte door zware regen. Daardoor was er te veel schade om nog klanten te ontvangen. Intussen wordt er hard gewerkt om alles op te ruimen en te herstellen. We doen er alles aan om op 15 juni weer open te gaan, zeggen de zaakvoerders. Morgen donderdag wordt het zonnig en warm in de regio Antwerpen, met maxima rond 28 graden. Vrijdag wordt het nog warmer, tot ongeveer 32 graden, maar er komen meer wolken bij. Zaterdag blijft het eerst nog warm, met zo'n 28 graden, maar dan neemt de kans op regen en onweer toe. Het wordt dus een zomers begin, maar houd tegen zaterdag best rekening met buien.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er zijn zaterdagavond bingo's op 6 juni, 4 juli en 15 augustus, telkens van 19 uur tot 23 uur 45. Het zijn leuke bingo's voor jong en oud met telkens 9 rondes en 50 prijzen en 1 superronde met 10 mooie hoofdprijzen. Wie afvalt bij de superronde krijgt een boekje van 15 euro te gebruiken op een van de volgende bingo's. Ook tijdens de pauze is er een gratis tombola. Kostprijs van 1 boekje is 25 euro, dubbel boekje 45 euro en 3 dubbel boekje betaal je 60 euro. Deuren gaan open te 17 uur en de bingo die start stipt om 19 uur. Deze evenementen vinden plaats in zaal Forum, Handelsstraat te Duffel. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Wiener Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Wiener Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Wiener Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Wiener Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Wat als uw favoriete optie al standaard op uw wagen zit? Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
3: Jouw regio, jouw radio. Zuidrand.

such a white powder.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Sportbar Bistro in het Lint organiseert samen met volleybalclub Grinta Lint een groots en sfeervol dartstoernooi. In ontmoetingscentrum De Witte Merel, gelegen aan de Lierse Steenweg 25 te Lint. Het enkelspel is op zaterdag 30 mei en het dubbelspel op zondag 31 mei. €10 inleg per speler, cash-in, cash-out systeem. Supporters, allen op post, er is een binnen- en een buitenbar voorzien. De voorziene begin- en eindtijd zijn 9:30 ochtends, dan is de start. En plusminus 19:00 s'avonds is er het einde van het toernooi. Info en inschrijven doe je via www.grintalint.be. Welkom dit uur tussen de grootste hits. Dit is Radio Zuidland.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Hovo koopt 2 extra percelen voor het nieuwe Vredepark. Dat park komt tussen de Vredestraat en de Jan-Frans Gellinklaan en wordt 8000 vierkante meter groot. 1 perceel moet zorgen voor een toegang vanuit de Jan-Frans Gellinklaan. Het andere stuk grond wil de gemeente vrijhouden voor een latere uitbreiding. Volgens burgemeester Thierry Lens is die grond nu nog woongebied, maar niet bebouwd. Na de zomer mogen buurtbewoners zeggen wat ze graag in het park willen. De gemeente bekijkt nog hoe dat zal gebeuren. Het bestuur hoopt het park in 2027 te openen.
5: De afbraakwerken aan de Berkhoevelaan 4850 in Duffel zijn gestart. Op die plek bouwt woonmaatschappij Woonstroom haar nieuwe hoofdkantoor. Het gebouw moet klaar zijn voor de verhuis in 2027. Woonstroom heeft meer ruimte nodig na de fusie van verschillende woonmaatschappijen. Het nieuwe kantoor krijgt een open onthaal, aparte gespreksruimtes en meer dan 40 flexibele werkplekken. Er komt ook een ontmoetingsruimte met dakterras. Woonstroom kiest voor duurzame materialen en energiezuinige technieken. De locatie ligt bewust midden in een eigen woonwijk, dicht bij huurders en kandidaathuurders. Morgen donderdag wordt het zonnig en warm in de regio Antwerpen, met maxima rond 28 graden. Vrijdag wordt het nog warmer, tot ongeveer 32 graden, maar er komen meer wolken bij. Zaterdag blijft het eerst nog warm, met zo'n 28 graden, maar dan neemt de kans op regen en onweer toe. Het wordt dus een zomers begin, maar houd tegen zaterdag best rekening met buien.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Haal je beste dansbenen maar al boven, want op vrijdag 5 juni verwelkomen we jullie graag op de eerste gratis editie van Reet Danst in 2026. Kom samen met familie, vrienden of collega's het weekend goed inzetten op de gratis afterwork in het park van Reet op vrijdag 5 juni met start te 18 uur 's avonds en dat tot 12 uur 's nachts. De inkom is gratis. Er wordt eten voorzien. Park van Reet vind je aan de Koningin Astridlaan nummer 4 te Rumst. Info vind je ook via www.barzomer.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Sinner Cirq. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirq zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirq is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirq. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
3: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio
2: Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Theater Cartouche stelt voor Klop Klop binnen in de leraarskamer. Een doodgewone lerarenkamer in het Sint-Amandus College. Ook hier start het schooljaar weer opnieuw. Een allergaartje van leerkrachten en het onderhoudspersoneel. Een kijkje achter de schermen, zet je achterover en geniet. Klop Klop binnen in de leraarskamer van Theater Cartouche met volgende speeldata. Vrijdag 29 en zaterdag 30 mei telkens om 20:30. Op zondag 31 mei te 15 uur. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni telkens te 20:30. En op zondag 7 juni te 15 uur. Deze gaan door in zaal Centrum aan de Strijderstraat nummer 35 te Eenegem. Tickets kan je verkrijgen via www.theatercartouche.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Wilrijk heeft 3 speel- en sportplekken vernieuwd. Op de Bist en aan de Vorsterhuislaan wordt al volop gespeeld. Het Marmotteke aan de Rooiboslaan opent op woensdag 24 juni met een speelfeest. De speeltuin op de Bist is groter en geschikt voor alle leeftijden. Er zijn ook zitplekken en veel groen. Aan de Vorsterhuislaan kreeg het Doolhofke nieuwe speelzones. Er is ruimte voor freerunning, calisthenics en een nieuw 3x3 basketbalveld. Het Marmotteke wordt een groene speelplek met een veilige zone voor kleine kinderen. Het feest loopt van 16 tot 18 uur. Van 15 tot en met 17 juni zijn er kleine rioleringswerken in de Ozzielei in Mortsel. De werken gebeuren ter hoogte van huis nummer 32. Door de werf is er verkeershinder. Doorgaand verkeer en fietsers moeten enkele dagen een omleiding volgen. Er komt signalisatie om alles duidelijk aan te geven. Plaatselijk verkeer kan tot aan de werfzone rijden. Voetgangers kunnen altijd passeren. Bij slecht weer kan de planning nog wijzigen. Morgen donderdag wordt het zonnig en warm in de regio Antwerpen, met maxima rond 28 graden. Vrijdag wordt het nog warmer, tot ongeveer 32 graden, maar er komen meer wolken bij. Zaterdag blijft het eerst nog warm, met zo'n 28 graden, maar dan neemt de kans op regen en onweer toe. Het wordt dus een zomers begin, maar houd tegen zaterdag best rekening met buien.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Ask yourself this.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Haal je racefiets of gravelfiets maar van stal, want op 30 mei kan je in Edegem de benen strekken voor het goede doel. Wielerteam De Dreef organiseert die dag in een mooie samenwerking met Hero en Tennisclub De Dreef een sportieve social ride. Om ervoor te zorgen dat iedereen op zijn of haar niveau kan genieten, is het hele peloton opgedeeld in 4 verschillende groepen. De sportieve voormiddag wordt om 9 uur 's ochtends feestelijk afgetrapt bij Hero in de Heldenstraat nummer 6 in Edegem. Rond 13 uur op de middag worden de fietsen weer aan de kant gezet. Iedereen vanaf 18 jaar is welkom om mee te trappen. Deelnameprijs is 10 euro en dit bedrag gaat integraal naar Kom op tegen kanker. Zin om mee te fietsen? Dan schrijf je in via de website van Wielerteam De Dreef of www.wtdd.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Sinner Cirq. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirq zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirq is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirq. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaja.be.
2: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
3: De Zuidrand draait om jou.

favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Zaalvoetbalclub Hoven organiseert op zaterdag 6 juni de 8e editie van de Nick Steegman Cup, een outdoor minivoetbaltoernooi. We organiseren het toernooi ook dit jaar in samenwerking met KFC Lint, een club waar Nick vele jaren actief is geweest. Het toernooi gaat door op het kunstgrasveld gelegen te Lerentveld 35A te Lint. Er zijn twee divisies, competitief en voor de fun. Wedstrijden 5 tegen 5, 4 spelers, 1 doelman, ploegen, zowel heren als gemengd. Bij de inschrijving kies je zelf in welke divisie je ploeg deelneemt. Inschrijven doe je via www.tournifyapp.com/live/NickSteegmans Cup 2026 of via de app van Tournify. Graag tot binnenkort. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: Strand. Generaties aan goed muziek. Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Van 15 tot en met 17 juni zijn er kleine rioleringswerken in de Ozilei in Mortsel. De werken gebeuren ter hoogte van huis nummer 32. Door de werf is er verkeershinder. Doorgaand verkeer en fietsers moeten enkele dagen een omleiding volgen. Er komt signalisatie om alles duidelijk aan te geven. Plaatselijk verkeer kan tot aan de werfzone rijden. Voetgangers kunnen altijd passeren. Bij slecht weer kan de planning nog wijzigen. Carrefour Market Mortsel opent opnieuw op maandag 15 juni. Dat melden de zaakvoerders van de winkel aan de Lierse Steenweg. De winkel moest dicht nadat het dak op 17 mei deels instortte door zware regen. Daardoor was er te veel schade om nog klanten te ontvangen. Intussen wordt er hard gewerkt om alles op te ruimen en te herstellen. We doen er alles aan om op 15 juni weer open te gaan, zeggen de zaakvoerders. Morgen donderdag wordt het zonnig en warm in de regio.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Voel je je eenzaam? Zit je even niet lekker in je vel? Of heb je te maken met fysieke uitdagingen? Ontdek hoe een trouwe viervoeter het verschil kan maken. Op vrijdag 5 juni nodigt lokaal bestuur Lintje uit voor een unieke en inspirerende lezing. Twee gepassioneerde dames inspireren je graag met hun persoonlijke en professionele ervaringen. Locatie: Dienstencentrum De Schakel aan het Oudstrijdersplein nummer 1 te Lint. En dat van 19 uur tot 21 uur 's avonds. Vrijdag 5 juni. Meer info over de sprekers vind je op de site van lint.be/welzijn-op-pootjes 2026. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand. Jouw regio. Jouw muziek. Jouw goed gevoel.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Wat als uw favoriete optie al standaard op uw wagen zit? Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
3: Radio Zuidland.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Vinylfans alert. Op zondag 31 mei verandert de Vleeshalle te Mechelen in het Walhalla voor muziekliefhebbers. Onze platenbeurs is terug. Of je nu een doorwinterde verzamelaar bent of nog die ene plaat zoekt om je collectie compleet te maken, hier moet je zijn. Een zee aan vinyl, van klassiekers tot zeldzame pareltjes. Op zondag 31 mei van 11 uur 's ochtends tot 20 uur 's avonds in de Vleeshalle aan de Uydervettestraat nummer 7 te Mechelen. Breng je vrienden mee en laat je onderdompelen in de wereld van vinyl. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Muziek en nieuws.
0: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Hovo koopt 2 extra percelen voor het nieuwe Vredepark. Dat park komt tussen de Vredestraat en de Jan-Frans-Gellinklaan en wordt 8000 vierkante meter groot. 1 perceel moet zorgen voor een toegang vanuit de Jan-Frans-Gellinklaan. Het andere stuk grond wil de gemeente vrijhouden voor een latere uitbreiding. Volgens burgemeester Thierry Lens is die grond nu nog woongebied, maar niet bebouwd. Na de zomer mogen buurtbewoners zeggen wat ze graag in het park willen. De gemeente bekijkt nog hoe dat zal gebeuren. Het bestuur hoopt het park in 2027 te openen. De afbraakwerken aan de Berkhoevelaan 4850 in Duffel zijn gestart. Op die plek bouwt woonmaatschappij Woonstroom haar nieuwe hoofdkantoor. Het gebouw moet klaar zijn voor de verhuis in 2027. Woonstroom heeft meer ruimte nodig na de fusie van verschillende woonmaatschappijen. Het nieuwe kantoor krijgt een open

0: Regio Antwerpen met maxima rond 28 graden. Vrijdag wordt het nog warmer, tot ongeveer 32 graden, maar er komen meer wolken bij. Zaterdag blijft het eerst nog warm met zo'n 28 graden, maar dan neemt de kans op regen en onweer toe. Het wordt dus een zomers begin, maar houd tegen zaterdag best rekening met buien.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op radiozuidland.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: 85 jaar, Rode Kruis, Boeghout, Vremde. Kom feest vieren samen met ons. In 2026 bestaat Rode Kruis, Boeghout, Vremde 85 jaar. Een mijlpaal die we met trots en dankbaarheid willen vieren samen met alle inwoners van Boeghout en Vremde en omstreken. Op zaterdag 27 juni nodigen we je uit voor een feestelijke dag vol beleving. Er is een activiteitenpark en EHBO-initiaties. Inkom is volledig gratis. Er is ook nog een wandelzoektocht, een open picknick, springkastelen en een apero-avondfeest. Alles vindt plaats aan de Bunderkus, 11 Bunderweg nummer 12, te Boeghout. En info kan je krijgen via www.rodekruis.be/boeghoutvremde/85jaar. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: Sinner Cirq. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirq zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirq is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirq. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
3: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
4: I love the music.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De grootste hits van vandaag
2: en vroeger.
1: U luistert naar regionale radio
2: Zuidland.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Edichemse Kunstacademie nodigt iedereen uit voor haar jaarlijkse opendeurdagen. In het Zwaluwnest ABK Edichem aan de Drie Eikenstraat nummer 16. Bezoekers kunnen er de creatieve resultaten bewonderen van het afgelopen schooljaar. De opendeurmomenten zijn verspreid over drie verschillende dagen, zodat iedereen de kans krijgt om een kijkje te komen nemen. Iedereen is welkom op vrijdag 19 juni tussen 15:40 en 18 uur. Op zaterdag 20 juni tussen 10 en 12:30 op de middag. En woensdag 24 juni tussen 14 en 17 uur. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB.

0: Er zijn ook zitplekken en veel groen. Aan de Vorsterhuislaan kreeg het Doolhofke nieuwe speelzones. Er is ruimte voor freerunning, calisthenics en een nieuw 3x3 basketbalveld. Het Marmotteke wordt een groene speelplek met een veilige zone voor kleine kinderen. Het feest loopt van 16 tot 18 uur. Van 15 tot en met 17 juni zijn er kleine rioleringswerken in de Ozilei in Mortsel. De werken gebeuren ter hoogte van huis nummer 32. Door de werf is er verkeershinder. Doorgaand verkeer en fietsers moeten enkele dagen een omleiding volgen. Er komt signalisatie om alles duidelijk aan te geven. Plaatselijk verkeer kan tot aan de werfzone rijden. Voetgangers kunnen altijd passeren. Bij slecht weer kan de planning nog wijzigen. Morgen donderdag wordt het zonnig en warm in de regio Antwerpen, met maxima rond 28 graden. Vrijdag wordt het nog warmer, tot ongeveer 32 graden, maar er komen meer wolken bij. Zaterdag blijft het eerst nog warm, met zo'n 28 graden, maar dan neemt de kans op regen en onweer toe. Het wordt dus een zomers begin, maar houd tegen zaterdag best rekening met buien.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Spits even de oren, want op zaterdag 30 mei is er de Benefiet voor Ella. Samen voor een mooie toekomst. En dat doen we met een eetfestijn. Op het menu goulash met frietjes, veggie stoofpotje met frietjes, frietjes met twee curryworsten voor de kleinsten. Er is een dessert voorzien. Zaterdag 30 mei om 15 uur in de namiddag is er de start van de Benefiet en om 17 uur start van het eetfestijn. Om 19 uur is het de start van het tweede deel. En om 21 uur is het einde voorzien van deze Benefiet. Locatie, het zaaltje achter Café Het Hoefijzer. Liersysteemweg nummer 10 te Lint. Inschrijven kan via Steven van den Einden. Op telefoonnummer 0483 11 52 25. Of via de Facebookpagina Samen Sterk voor Ella. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen in de nabije toekomst? Laat dat ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496-68-63-86.
1: I love the music.
2: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Dit is Radio Zuidrand.
3: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Vaar mee met een unieke stoomboot op de Schelde. 4 en 5 juli tijdens Scheldeland in Stoom. Beleef een unieke experience met een echte stoomboot op de Schelde en vaar mee tussen Baasrode en Sint-Amans. Neem vervolgens de pendelbus en stoomtreinen. Boek je tickets, want de plaatsen zijn verplicht te reserveren via www.stoomtrein.be/bezoek/Scheldeland in Stoom 2026. Met het ticket Stoom rond je Scheldeland heb je tevens toegang tot alle stoomtreinen en pendelbussen die deze dagen rijden. Een organisatie van stoomsleepboot Dockyard 3. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Van 15 tot en met 17 juni zijn er kleine rioleringswerken in de Ozilei in Mortsel. De werken gebeuren ter hoogte van huis nummer 32. Door de werf is er verkeershinder. Doorgaand verkeer en fietsers moeten enkele dagen een omleiding volgen. Er komt signalisatie om alles duidelijk aan te geven. Plaatselijk verkeer kan tot aan de werfzone rijden. Voetgangers kunnen altijd passeren. Bij slecht weer kan de planning nog wijzigen. Carrefour Market Mortsel opent opnieuw op maandag 15 juni. Dat melden de zaakvoerders van de winkel aan de Lierse Steenweg. De winkel moest dicht nadat het dak op 17 mei deels instortte door zware regen. Daardoor was er te veel schade om nog klanten te ontvangen. Intussen wordt er hard gewerkt om alles op te ruimen en te herstellen. We doen er alles aan om op 15 juni weer open te gaan, zeggen de zaakvoerders. Morgen donderdag wordt het zonnig en warm in de regio Antwerpen, met maxima rond 28 graden. Vrijdag wordt het nog warmer, tot ongeveer 32 graden, maar er komen meer wolken bij. Zaterdag blijft het eerst nog warm, met zo'n 28 graden, maar dan neemt de kans op regen en onweer toe. Het wordt dus een zomers begin, maar houd tegen zaterdag best rekening met buien.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni staat het centrum van Schoten opnieuw volledig in het teken van de jaarlijkse braderie. Drie dagen lang vormen de Paalstraat en omliggende straten het decor voor een bruisend weekend vol shopping, muziek, animatie en gezelligheid. Lokale handelaars pakken uit met aantrekkelijke koopjes en bezoekers kunnen genieten van foodtrucks, een kermis, kindergriemen en een ballonnenclown. Op vrijdag zijn er DJ Lex en DJ Frank, op zaterdag Jay-Z's Music en Sold Out en op zondag de Grungblijvers. 19 tot 21 juni, braderie in Schoten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Sinnercirk. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinnercirk zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
2: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
1: Sinnercirk is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
2: Sinnercirk. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
3: Zuidrand. Generaties aan goede muziek.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Muizen nodigt uit. Op zondag 14 juni ontbijt en wandeling. Ook dit jaar organiseren we opnieuw ons gezellig ontbijt en wandeling. Zin in een heerlijk ontbijt? Kom dan genieten tussen 9 uur 's ochtends en 12 uur 's middags. Liever wat actief bezig? Ga dan mee op wandeling met gids. We vertrekken samen om 8 uur 's ochtends aan het jeugdhuis Muizen, Kerkenbos nummer 11. Schrijf snel in, want de plaatsen zijn beperkt. En dit via muizennodigtuit@gmail.com of via WhatsApp nummer 04 79 77 15 31. De wandeling loopt door het Mechelsbroek. We kijken er alvast naar uit om er samen opnieuw een gezellige voormiddag van te maken. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Muziek en informatie, de perfecte combinatie. Radio Zuidrand.
3: You don't have to be beautiful.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

road to Mandalay from Bombay.

0: Sinner Cirq, uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirq zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirq is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirq. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Wat als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit? Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
3: Goeie avond.
4: Dit is Radio Zuidrand, 70s at 7.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Iris.

0: Sinner Cirq, uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirq zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirq is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirq. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
1: I love the music.
2: This generation rules the nation with Russian.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Winner Cirk, uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Sinar Cirque, uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinar Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinar Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinar Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.